geweest.

geleden toen liet Andrew Risley een briefje achter op de deur van zijn kamer van Wake Me Up Before You Go Go voor zijn ouders. En daar heeft hij later een liedje van gemaakt met Wem. Wake Me Up Before You Go Go hoorde je van Wem voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. 1984 was het, hè? 21 juli, toen stond het in de top 40. Het komt van het album Make It Big. En ja, het liedje is dus geïnspireerd door het briefje op de deur, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 21 juli. Welkom bij weer een aflevering van Voor de Wekker Wakker. Inmiddels alweer aflevering 5410. Dus we hebben er al heel wat gehad. En we zijn er vandaag ook weer. Ja, het zal je maar gebeuren, hè? Dat je denkt van nou jongens, ik heb geen zin om op vakantie te gaan. Ik ga eens wat organiseren in mijn straat. Nou ja, dat gebeurt onder andere in Tilburg. Een zwembad, partytenten, zitplekken, een barretje. Ja, een straat in Tilburg is voor een maand lang omgetoverd tot vakantieoord. Ja, auto's mogen er niet. De straat wordt een soort camping of huiskamer. Ja, nou ja, jong en oud die maken het samen gezellig. En elke dag worden er wat activiteiten georganiseerd. Ja, het wordt ook wel een leefstraat genoemd. In meerdere gemeenten is dit een feit, zoals bijvoorbeeld Utrecht en Amsterdam. Dat kun je dan aanvragen bij de gemeente. Dan wordt de straat naar goedkeuring autovrij verklaard. En kan ook worden ingericht tot plek om elkaar te ontmoeten en buiten te spelen. Nou ja, in Tilburg is het al een tijdje een groot succes. Daar is die Jan van der Leestraat deze zomer voor de 8e keer omgetoverd tot grote ontmoetingsplek voor bewoners. Maar ook vrienden en familie zijn welkom, hè. Het is gewoon één hele grote tafel. En daar zit dan iedereen gezellig aan, hè. Hoef je nu gewoon niet op vakantie. Heb je gewoon alles met de hand. En een barretje staat er dan. Je kunt wat drinken, je kunt wat eten en ja, gezellig praten. Hè? Ja. Ja, de bewoners die nemen dat uiterst serieus. Zo zijn er ook al diverse plekken in Utrecht ontdekt. Met barbecues, workshops, filmavonden, bakmiddagen. Ja, bierproeverijen, zelfs een musical. Ja, alles mag en niks hoeft. En ja, dat is een lekkere goedkope vakantie dan, hè? Ja, nou ja, alhoewel, je kunt natuurlijk ook naar de Tilburgse kermis gaan, hè? Dat kan ook, want dat is natuurlijk ook 10 dagen lang. En ja, verder zijn er natuurlijk nog veel meer dingen die je kunt ondernemen in je vakantie, hè? Mocht je vrij zijn, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is dinsdag. Ik moet ook nog een beetje wakker worden, want ik was afgelopen nacht laat in bed. Ik was nog eventjes naar de Roze Maandag geweest. Iets later dan normaal. Ik denk van dan zal het wel minder druk zijn. Maar alles was minder waar, want het was fix druk hoor op de kermis. Goedemorgen, we zijn begonnen.

Franse week, Carla Bruni, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, deze hele week nog de Franse week met extra veel Franse liedjes, hè. Ja. Ja, de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. De eerste wandelaars voor de 50 kilometer vanuit het centrum van Nijmegen zijn vertrokken. Ja, dit jaar doen ruim 45.000 mensen mee aan de wandeltocht, met deelnemers uit meer dan 70 landen. Ja, de laatste jaren stijgt ook het aantal jongere deelnemers. In 2016 vormden de lopers van 21 tot en met 30 jaar nog 7,5% van de deelnemers aan de Vierdaagse. Maar ja, sindsdien doen er dus steeds meer jongeren mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Ja, rondom Nijmegen op de weg is het trouwens ook druk, hè? Dus hou er rekening mee. Ja, een Belgisch koppel is vorige maand flink geschrokken toen ze in de nacht 5 gewapende mannen door hun tuin zagen lopen. Nou ja, bij nader onderzoek bleek het om een militaire oefening te gaan. Het ministerie van Defensie heeft al excuses aangeboden. Ja, het opmerkelijke incident gebeurde in de nacht van 16 op 17 juni. Het is nu pas bekend geworden. De bewoner en zijn partner werden gewekt omdat de beveiligingscamera aanging. Het echtpaar belde om een uur of wat was het? Rond 2:30 of zo, de 112-centrale. Nou ja, een centralist adviseerde binnen te blijven. En na 30 minuten onzekerheid belden ze opnieuw het noodnummer. En toen werd hem verteld dat het om een militaire oefening ging. In de tuin, hè? Jeetje zeg, je zal maar in je tuin militairen zien, joh. Hey. Militair oefenterrein, ja. Nog geluk dat ze niet met oefengranaten hebben gegooid of zo. Ja, het kan alleen maar gebeuren in België. Dat zie je maar weer, hè. Ja, even het weerbericht. Vandaag schijnt de zon, vooral morgen ook. En dan komen er ook wat wolkenvelden voor. Er zijn wat stapelwolken. Vanmiddag is het ook zonnig met stapelwolken. 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond dan komt er meer bewolking binnen via de Noordzee. En de temperaturen liggen dan tussen de 12 en de 17 graden. Even een vooruitblik naar morgen. Dan is er weer veel bewolking. Maar het is een beetje hetzelfde als vandaag. In het noorden kan er zelfs een buitje vallen. En er is zon. Temperaturen tussen de 18 en de 22 graden. Hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag dinsdag.

0: is zo lekker, hè, die jaren 80, hè? Ja, de jaren 80 waren voor mij de jaren van het stappen, het uitgaan en het feestvieren. Ja, echt lang geleden. Goh, dat is de dag van vandaag. Goed, René Vroger met Winter in America. Ja, voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is druk op de weg. A1 Amersfoort Amsterdam is het even aansluiten geblazen. A9 Amstelveen Alkmaar. Daar is het ook druk. Utrecht Breda A27. Daar is vooral de afslag bij Gorinchem. Daar zijn wegwerkzaamheden en daar is de boel dicht. De boel wordt omgeleid. Ede Barneveld bij Ede Noord. Daar is het druk en aansluiten. Nijmegen Maasbracht, ik zei het al, hè. Daar is het ook druk. Wegwerkzaamheden, Nijmegen, Maasbracht. Daarbij het Vonderen, daar wordt aan de weg gewerkt. Sassenheim, Velzen, Dordrecht, Papendrecht. En als we dan kijken, de N3 tussen Papendrecht en de afrit Dordrecht Centrum. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Zwolle en Bloord is het druk op de weg. En dat zijn zo'n beetje de belangrijkste files.
1: Dit is de dagtopper.
0: Ja,

0: problemen met schadevergoedingen en zo behandeld. Hè, ja. Goed, je hoorde Ghosts van Michael Jackson uiteraard hier op Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag komen er 45.000 deelnemers aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse. En president Trump die gaat zeg maar bezoek krijgen. Hij krijgt namelijk de president van Libanon op bezoek. Ja, het weer vandaag, zon en wolken. Het blijft overal droog. Matige noordwestenwind. Het wordt 20 tot 25 graden. De komende dagen is er vrij veel bewolking. En vooral op de woensdag is er kans op een beetje regen. Vandaag dus niet. En ja, dan wordt het ook weer 18 tot 24 graden. Hè. Dus ja, we hebben een lekkere nazomer. Nou ja, ik hoop dat de zomer nog niet helemaal voorbij is. Maar in elk geval de temperaturen, die liegen er niet om. Die zijn weer lekker rond de 25. Hoeft ook niet warmer, hè? Nee, want die 39 graden die we laatst hadden, dat is een beetje te veel van het goede, toch?
1: De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen-

0: juli. Het is in België feest, want België heeft namelijk op deze dag officieel een koning. Ja, 1831 was het. Leopold de Eerste, die legt namelijk in Brussel de eed af. Ja, de 21ste juli is namelijk de nationale feestdag van België. Dus als je naar België gaat, dan hou er rekening mee. Het kan druk zijn op de bekende plekjes in Brussel en Antwerpen en zo. Want dat wordt een klein beetje feest gevierd.
1: Een hele goede morgen.
2: Vive la France, dit is de Franse week.
0: Zo, de Franse week.
1: Een hele goede morgen.
2: Morgen, vive la France, dit is de Franse week.
0: De Franse week, we kijken even naar de actuele lijst in Frankrijk. En daar staat dit in de top 50.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De Hartsafon, de Dunderspreek.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

kampioen. Jouw feelgood uur met Anne-Christine. En ik mis hem zo. Straks neem ik je mee naar een andere Belgische groep, namelijk Trinity. Maar eerst Billy Ocean.

Ultimate Chaos behoort altijd tot één van die echte sfeernummers op een Ovation natuurlijk. En Casa Nova. Film.

beste feel good hits, dat is de hitkampioen met Harry Styles. Watermelon Sugar, dat kan wel lekker zijn. We gaan naar Nederland met Tino Martin. En zij weet het helemaal live.

zijn veel wijnliefhebbers. Ik niet persoonlijk, maar ze mogen er zijn. Red, red wine, UE40, jouw feel good uur met de Venga Boys.

0: was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen.

0: groep werd trouwens al opgericht in 1967. En die hielden volgend tot 1986. Daar gaat de Gay Gales Band.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: Hallo, lieve vrienden.

Nederland. En een nummer 7 in de Amerikaanse Billboard Dance-lijst. Geweldig en fijn dat je erbij bent. 58 minuten in volle lengte. Welkom, dit is...

het al geen moeite voor om je toch eventjes mee te nemen naar... Of blijkt wel, nou, doen we er veel moeite voor om je mee te nemen naar de troepen. Sunshine Music. Je hoort de muziek van Jimmy Cliff. Op jou. Indirect waren ze betrokken bij het grootste gezelschapsfestival van Nederland, de Zwarte Kors. Maar ook bij Manjana Manjana in Hummelo. Heel

gezellig een plaatje. Een plaatje, ja, natuurlijk ook met een gaatje. Ook vanaf vinyl. Zoals, nou moet ik niet veel zeggen. 80% in deze show, ja. Volgens de statistieken gaat het lekker. Ook met de Love Affair, A Day Without Love. Uit 68, al ik het gisteren. En daarvoor, de Rockers. De ex-rockers, normaal met voorman Benny Joling als fijne voor achter de keukengordijnen. En inderdaad, indirect waren ze betrokken bij de Zwarte Cross. Want zo'n lief Gijs Joling van Jovink en de Voeden Beatles. Ze begonnen er ooit bij als een geintje in Hummelsterbos. Oh, ja, oh, ja, goed, hè? Geintje is leuk en dan later professioneel het grootste festival van Nederland organiseren. Dit is Candy's

0: aus Deutschland, liebe Freunde. Jawohl. Pass mal wieder in die Regio, Jon. Jon Paul. Leon, nou, doet weer goed als zijn recht, hoor. Trio met da, da, da.
1: I don't love you. You don't love me. Aha, aha, aha.

uit 1983. De Leidse Sleutelgaten. Het was een Nederlandse band uit Leiden. Ze begonnen in 82 en een jaar later hadden ze dit hitje. Joke, stop alsjeblieft met koken. We hebben geluk dat onze koffiedame Angèle een beetje kan koken. Lekker wat ze klaarmaakt. Goed. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 21 juli, de nationale feestdag. Alsof je dat niet wist. Dit is Weer of Geen Weer. We hebben de huishoudtip. We hebben onze vedette van de dag. We hebben het weerbericht. En natuurlijk leuke muziek. Wat heb ik meegebracht? Wel, The Lovelets. Ik heb Herbert. Ik heb Liquid Gold. Ik heb Petey LaClark. Ik heb de Romeo's. Ik heb Nick Kamen, Yo Valley en vele anderen. Reden genoeg om te blijven hangen. Toegang gratis, altijd welkom, Studio 2. Dit is Simon & Garfunkel. Oh, Cecilia.

Heb je misschien nog gedanst op een halve stenen, mevrouw? Ik kan het me zo inbeelden. De Loveletts en Kiss Me, Mi Amore. We gaan even terug in de tijd, 13 jaar. Het was 21 juli 2013. En op die dag treedt koning Albert II van België af als koning der Belgen. Zijn oudste zoon, prins Philip, legt de eed af en wordt de zevende koning der Belgen. Philip is nu 66 en heeft samen met zijn vrouw Mathilde 4 kinderen. De oudste is 24 en de jongste is 17.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: In de zomer heb je nogal eens last van zweetvlekken in je kleding, mevrouw. Hoe gaan we dat oplossen? Wel, neem een emmer met lauw water en doe er een kop azijn in. Laat het kledingstuk 15 minuten weken en was nadien met normaal wasproduct volgens de wasvoorschriften in de kledij. Azijn heeft een antibacteriële werking, ontgeurt en ontvet en maakt uw was zacht en zet kleuren vast in de vezels. Een goede raad, zweetvlekken in je kleding, gebruik azijn.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Radio Groot Haalt Het.
1: We wensen jou een fijne nationale feestdag van België.
2: Jos van Meer.

58 jaar geleden, het was 21 juli 1968, wint Jan Janssen als eerste Nederlander ooit de Ronde van Frankrijk. Hij verslaat in de afsluitende tijdrit de Belg Herman van Sprengel. Ook Chris Froome, Merckx en Bernard Hinault winnen op een 21 juli de Tour. Merckx in 1974, Hinault in 1985 en Chris Froome in 2013.

0: substitute van Cloud.
1: De artiest van de dag.
0: Onze artiest vandaag is Gary Hager, artiestennaam van Gert van der Hagen. Hij werd geboren in Tilrode op 29 april 1963. Van hem twee nummers: Het mooiste moment en Breng me naar je hemel.

De Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. Ik heb een paar bekenden geboren op een 21 juli. De eerste Britzanger, Cat Stevens, werd geboren 1948. Vandaag wordt hij 78. De tweede, Amerikaanse acteur Robin Williams, hij overleed in 2014, maar werd geboren 21 juli 1951. En de derde, Henny Stamsnijder. Hij werd 7 maal nationaal kampioen bij de profs in het veldrijden. Hij werd wereldkampioen in 1981 in de cyclocross. Henny Stamsnijder wordt vandaag 72 jaar.

d'Italië, Francesco Napoli. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Vandaag op dinsdag 24 graden. De zon is er, toch een lichte bewolking. Morgen hangt de regen in de lucht. 22 graden, zon, wolken. Hier en daar een bui. Dan donderdag blijft dat weerbeeld eigenlijk hetzelfde. Kans op regen, zon, 23 graden. Maar dan vrijdag gaat het beter, want dan gaan we naar 26 graden. Zonnige dag, het blijft droog. Zaterdag 27 graden. Zon. En dan zondag 24 graden. Dat wordt niet zo mooi, want de zon is weg en het gaat regenen zondag. En dan volgende week maandag 22 graden, zonder zon, wolken en regen. De vakantieoorde in Tenerife 24, in Las Palmas 25, in Malaga 34, in Palma de Mallorca 37, in Antalya 35 en in Benidorm 29 graden. Bedankt dat u bij ons was. Het was weer een leuk gezelschap en morgen zijn we er uiteraard weer. We gaan eruit met Elena Moretti. Bij leven en welzijn, tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: Uur na uur muziek. De zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de

ja, inderdaad, hè. Dinsdagmiddag. Ja, bedankt ook aan onze collega's natuurlijk hiervoor met de koffie en de koekjes en dergelijke meer. Maar ze moeten ze wel meenemen. We begonnen deze lunchbreak met Praise Cats natuurlijk en Shine On Me. Laat de zon maar schijnen, zou ik zeggen. Het is tenslotte toch zomer, hè? Inderdaad wel. En genieten, zo moet je het zeggen. Want ja, vroeger konden we meer genieten dan nu natuurlijk. Hè? Want nu moet je allerlei maatregelen nemen als het te warm wordt en dergelijke meer. Vroeger zeiden ze, ja, geniet ervan. En morgen is het weer een andere dag natuurlijk. Dus The Praise Cats en Shine On Me. Hier is Elton John met The Boy, The Song.

Inderdaad, ze kwamen uit Duitsland. Of ze komen nog steeds uit Duitsland natuurlijk. Hè. Foreigner and feels like the first time. Ja, dat is ook al lang geleden, denk ik. Hè. Nu de Men, een prachtige plaat om hier te draaien in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. En hier zijn de OG's. En dit allemaal met hun Love Train. Live vanaf de branding van de Noordzee. Goedemiddag, het is dinsdag, het is zomer op je radio.

Inderdaad, als ik het mag zeggen, dit is een van de mooiste stukjes uit dit nummer natuurlijk. Hè. Onze onvergetelijke song voor vandaag, Rainbow and Since You've Been Gone. We zijn er nog altijd, hè? Ja, je hoort ons wel iedere dag natuurlijk tussen tijdens van 12 en 1 uur hier met de lunchbreak. En als je aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdagmiddag. Misschien is het wel een vakantie voor jou of zo. Wel, geniet ervan, zou ik zeggen. Want ja, het is maar één keer zomer natuurlijk in een jaar. Inderdaad wel. De mooiste tijd van het jaar, vind ik. Hier is ELO en Sweet Talking Woman.

Ja, dan hadden de super suikerachtige vormde stem natuurlijk van niemand minder dan Neil Diamond en Song Song Blue. Hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. We hebben nog een boel goede zomerse muziek voor je klaarstaan. Hier is Dr. Hook, when we are in love with a beautiful woman. Ja, inderdaad wel.

Ja, inderdaad, hè. Dansen wel het ene het een groetje op het andere. En het allemaal met niemand minder en niemand minder dan Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Ik heb er nog zo eentje klaarstaan. Hier is Lou Rawls en Lady Love.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. En we gaan terug in de tijd. Natuurlijk wel. Vandaag vieren we de Verenigde Naties Wereldmeisjesdag. Zangeres Jasmin heeft zich ooit geëngageerd voor een songtest en titel voor meisjes aan de macht te schrijven. Het is net de kracht van het nummer, vind ik. De verschillende meisjes hebben zo'n partner gehad en dezelfde rotzooi meegemaakt op een moment, zoals ze zeggen, voort, we gaan met elkaar uit en we gaan ons eventjes heel goed amuseren. Hier is Jasmin en Meisjes. MUZIEK

0: Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

vanochtend met vrijdag onze hit hebben voor deze week natuurlijk. En dat is Alex Warren en Fever Dreams. Weet je wel, zwetend wakker worden. Ja, daar zal het wel een klein beetje over gaan, denk ik. Hè. Nog tot deze van 1 uur ben ik bij ook hier op de radio. Hier is Wally Tax. En Evidently.

uiteraard lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb van Wally Tax natuurlijk. En dit dan met zijn Evidently. En dat allemaal op jouw dinsdag hier op de radio. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. Hier is Randy Newman en Rider in the Rain.

0: Lunchbreak LP van de week.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

inderdaad, heel de week is hij onze artiest van de week natuurlijk, hè. Ramon van het Groenwoud en dit allemaal met zijn liefde voor muziek vandaag. Morgen weer een andere natuurlijk, want hij blijft onze weekartiest. En hier is Carlos Santana. Oye, como va?

0: muziek van Norman Greenbow en het al met zijn Can Ham. Zoals ik eventjes op de klok kijk, dan is het weer alweer tijd om afscheid te nemen deze dinsdagmiddag. Bedankt om te luisteren. In ieder geval, morgen zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En hoop ik dat je er weer bij bent natuurlijk. Hè.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag is Mot de Hoop. En The Golden Age of Rock and Roll.

geweest.

Zou het soms zomertijd zijn bij Dekker Radio? Denk het wel, hè? Hobby Horse hoorden we met een hit uit 1972. Summertime, summertime. En hier is Bezia. Tretreluska heet ze van de achternaam. Mooie naam, hè? Time and Tide.

En toen was hij afgelopen. Bezia Tretarouska. Time and Tide. Bekker Radio. Daar hoor je dit voorbij komen. En de Tipsy Girls noemen ze zich, deze dames. Met een knipoog naar de Spice Girls natuurlijk.

Rijns is het orkest naar huis, hoor je het? Ja, bijzonder hoor. De Tipsy Girls. Wannabe. Joe Cocker. Summer in the City. Yeah! Legendarische klanken uit 1994. Je hoort het al. Dit is Dekker Radio.

1963, ja, had ik toch gelijk. Een zoele zotte zomer. Those lazy crazy days of summer. Ja, daar moest ik overvallen hoor.

to the rhythm. Dankjewel Katy Perry en Skip Marley. Chain to the rhythm. Nou ja, juist. Het ritme van Xander de Buissonnier misschien. En die gaat iets heel belangrijks doen. Hij belooft dat hij de wereld zal redden. Luister maar.

Zo, dus tevenal af op het eerste gedeelte. De eerste half uur van Bekker Radio. En daarna gaan we gewoon een heel uur ervan maken. Hoe vind je dat nou toch? Here is the real thing. You to me are F.

Zo, we zijn weer terug in de Dekker Radio Studio met de muziekjes. Nou, we gaan gauw verder hoor. Nummertje 3. En 2 heb je nog te goed van deze 3. Harry Nilsson als eerste, Basis van Neil Diamond.

zeggen wat je wil. Zingen kan ze hoor, Glennis Grace. Deze is vrij recent, 2024, 9e maand staat erbij. Nou, dat weten we ook precies hè, dat die uitkomt. Alsof ik jou ben. Ja. Over en uit. Een andere groep uit Nederland. Rondé. Never Been Better. Ben benieuwd.

0: Dank u wel, Ron Dees. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: Het was in 1984 dat dit een hit was. En ik was in Amerika voor de eerste keer van mijn leven. Ja, en toen hoorde ik deze op de radio. Bij WRR. Ja, ja, ik kan me nog herinneren. China Eastern. Nou, dat was hem meteen helemaal voor mij. Sugar Walls bij Dekker.

En weg is ze, Sheena Easton met haar sugar balls. Die houden het nooit lang, suikerwandjes. Nee. Dikke radio. Niet the very first time op de radio. Nee, precies. We gaan naar ABC. En een nummer uit

Even bijkomen hoor. De Charlie Daniels Band hoor je met The Devil Went Down to Georgia. Ja, dat speelt daar nog wel hoor. En dit soort muziek is ook lekker rustig. Van de Commodores, ook uit Amerika. We gaan naar 1977 voor Easy.

0: Nou, de tijd is voorbij. Ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
1: Dikke Radio.
0: Nou, nog eentje dan. Omdat jullie het zijn. Circus Custers. Leuk nummer uit 1983 van ze. En ze stotteren er een beetje van.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from

passion of the groove. Generation

zal wel van toepassing kunnen wezen bij ons. Dansen wij. Wij kunnen zeggen fly away. En dat deden we in het gezelschap van Francisco. En dit is toch wel een van onze stewardessjes. Donna Summer.

alles wat deze dame aanraakt verandert gewoon weg in goud. Dat was nog even Gracie Abrams in die turbulente show met Hit the Wall. En dit is de Spaanse vrouwenhartenbreker Julio Iglesias.

Als je door het leven gaat met hoogwaanzin, dan bereik je eigenlijk niet zoveel. En deze dame heeft dat ondertussen ook al ondervonden. Dat was Kate Ryan met Je t'adore. En dat zullen we gaan doen op deze geluiden van Marshmello.

0: wat ben jij nu eigenlijk aan het doen op dit tijdstip van de dag? Wel, het is echt niet moeilijk. Je luistert elke dag naar die Turbulentie Show. Het was Kane, What Are You Doing Now?
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen.

0: Welkom bij Vlaamse Retro. Vandaag gaan we gewoon wat muziek draaien uit de jaren 60 en de jaren 70. We begonnen met Wiltura, als je niet leert zoals het moet. En dan nu Sandy uit 79 met tot ziens, Teddybeer.
1: Vlaamse Retro. Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Obbeloos.

Ze geeft niets om je groot verdriet. Luister wat ik je vertel. Kinderen spelen met geen vuur, want het brandt als in de hel. En zo'n speelgoed kost je duur.

Zong in energie door Terence Trent D'Arby met Dance Little Sister. Hij wist wel degelijk hoe hij een feestje moest bouwen. Dit is Verhoeven op de Radio met de leukste hits en de mooiste klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals deze van Alphaville met Sounds Like a Melody.

chocolate is goed in één ding, het voorbrengen van discogeluid. En dit bevestigde de band nog eens in 1982, wanneer Girl Crazy werd uitgebracht. Change your

kant van die andere hits, Tom's Diner. Maar dit was Susanna Vega met Luca. Een klein liedje met een grote boodschap. Ik heb ooit eens geluk gehad om haar live te zien. En dat blijft toch wel hangen, net als haar stem.

Een pioniersnummer uit 1981 en het is een van de eerste hits van de Neue Deutsche Welle. De titel betekent letterlijk drieklanksdimensies. En nee, daar is geen theorie-examen voor nodig. Alleen maar goede synthesizers. Rheingold met drieklanksdimensionen.

De opvolger van Take On Me en werd ook een wereldhit. Aha, met The Sun Always Shines on TV. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De jukebox van
3: de Arnold Old Gold Collectie
2: zit vol verrassingen.
4: Arnold Old Gold.
5: En je zingt ze allemaal zo weer.

Ned Miller, het jaar 1963. From a Jack to a King. Al gold vandaag hier op de radio. Met nu deze van de Fortunes. En dit dateert uit het jaar 1971. Here comes the rainy day feeling again. Arlo!

Fortunes. En hier komt dat Rainy Day Feeling Again. Gevolgd door Frank en Mirella. Verliefd, verloofd en getrouwd. Terug naar de muziek hier op de radio in Old Gold. Met de Doobie Brothers. Listen to the music van Old Gold.

0: Chris Montes en I Know Dicas. En nu even bellen met het mooiste meisje in de Old Gold collectie. Jack Jersey, het jaar 1973. En I'm Calling.
1: Arnold's Old Gold collectie, hits op leeftijd.

0: Mention Always Another Girl.
1: Arnold's Old Gold collectie. Hits op leeftijd. Radio Groothaaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
2: Groothaaltert Familie Radio.
1: Souvenirs van jaren geleden. Elke week in Arnold's Old Gold collectie.

Show Waddy Waddy Wen hier op het einde van dit uur al Gold op de radio. We gaan eruit voor vandaag met onder meer Stephanie Miles, Never Knew Love Like This Before. Graag tot een voldoende Gold collectie hier op de radio.

0: Arnold de Nijs presenteert Arnold Old Gold.
1: Arnold Old Gold.
0: Arnold Old Gold.
1: Old Gold Collectie.
0: Het mooiste goud dat ooit.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Peter Roland.

0: Het muzieklabyrinth.
1: Een programma waarvan je de symptomen met de tijd leert kennen.
2: Het muzieklabyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.

0: Het muzieklabyrint.
1: Peter Roland.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groot Aandert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aandert.

owe my soul to the company store.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot.